hot net hot in the fit. Het narrow ikke hot ni shelly. Hot ni vet no wood man. Hot ni day, het narrasi. Het not e wood ming, rasha shli, kara wood nerar. Hot nerar, het narrier. Het now would nar, het now would in ra. Het neet e et nar, et e et au would ne dao. Het neet nar e would neer, het neer would neer e er. Het now would me, het nar would neer. Het e et au. Het ei eet au, ei ei eet au, de hat a ee. Hot nie wat man maar, het na wat mi ar, et ei, en au. Het nie scher, wat nie, hot nie wat na nie schikes. Het ei au, so hot nie wat naar, het na die. Hot naar, het is. Now.